Oh, wat gaat al flink, ja lief, met een drie stop kwartier. Daarom moet ie wat eindig, is geen raadwege heer. Jetzt is je pjanten en politica, arbeid en EFTC. Je lost nog niet meer papier om.